0: Dat is nou je poten, je zit hem staan en wie je dat dan niet.
1: Let's go, careful.
2: Urban FM 103.5.